Ook vrij van die spiertje kan hij eens met deze nieuwe meneer naar Kuma. Nieuwe meneer naar Kuma. Moest wachten. Hij kan eens zeggen, hij is nu op schaal. Hij kan eens zeggen, hij is nu op schaal.